0: and hardware since 1903.
1: In this year's Carnival, from 21 May to 31 May, we will be offering the biggest discounts in 20 years.
0: Less 30% on paint mixing, plus a free cappuccino while we mix.
1: Serious discounts on all top-line power tool brands, some below cost.
0: Our knowledgeable and expert staff will offer you friendly advice. Chamberlain, famous for our Carnival and hardware since 1903.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
4: Daar is tussen de voertuigen bij N1 Noord naar Beiersmoed die Rijland. Dit veroorzaakt vanochtend een 24 minuten vertraging. Dan is er nog eens tussen de voertuigen bij N12 West bij die aanrit van Kliprivier Rijland. Dat is ook baie zwaar verkeer natuurlijk bij N1 Noord in de richting van Winnie Mandela Rijland. Die ongeluk op die N1 site voor die bekluwisselaar, dis niet te sleg nie, maar verkeer is een klein beetje stadig daar. Dat was ook een ongeluk op die N1 Noord naar Rigel Laan. Niet te sleg nie, weer eens verkeer beweeg maar daar zo. En dan een ongeluk in Blue Hills, dis op Summitweg, dis in Villageweg en die R55. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.